Ons het Renel Day, ons het bietjie later het ons Hardy, Lauren Elena, Devin Dawson met One Beer. Ja, so bietjie vroeg dink ek, maar nie te min. Dalk is die vliegtuig al oor, ons weet nie. Maar vir nou gaan ons aangaan met daai enetjie wat wou inglip voordat ek kon gesels. Dit is natuurlik Fairground Attraction met Perfect. Goeiemôre, goeiemôre.

PJ Powers feel so strong for him. Bobby Fuller 4, I Thought the Law, en Tamlyn Wessels, Mooier as Mens. Nee, dit wil gedoen word, Mooier as Mens. Ja, sit maar met die probleem, nee. Ons gaan hierdie uur afsluit met musiek van Judy Cheeks, Mellow Loving, maar eers, hier geniet Woud, Berge en Dale.

Ja, daar was Brendan Piper met Nothing Like You. Voor dit nou Lean met Rut en Mike Eager, Rock Me To Sleep. Kom, ons gaan aan met die mooie muziek. Ek gaan vir jou muziek speel uit die 2000s uit met Deep's First Last Time. Dan gaan ek plaaslike klanke vir jou speel van André Het, Jo Jense, is nogal interessante snedaai. Maar vir eers, Julius van der Walt, Goodbye Marai. No matter what.

Ja, dit was The Robots met Sugar Baby Love, voor dit daai groot snit van Lionel Richie, Angel, en dan Franja Du Plessis met Haka Hana. En net so het my tyd achter die microfoon.

Ja, dit was The Robots met Sugar Baby Love, voor dit daai groot snit van Lionel Richie, Angel, en dan Franja Du Plessis met Hakahana. En net so het my tyd agter die mikrofoon uitgeloop. Baie dankie dat jy volg.

Ja, dat is een lekker eentje daar voor zaterdagmorgen niet waar, niet lekker korrel gegooid. Samen met Weile, die Bosveldklong, Thijs die Bosveldklong. En ik geloof dat is bij ons wat gaan korrel gooien op hierdie zaterdag. Zaterdagmorgen en vooral zaterdagavond. Baie dankie aan John Lombard, wat die laatste 4 uur muziek gemaakt het hier bij Bosveld Stereo op hierdie zaterdagmorgen. Dan een baie speciale goeie morgen van my, Willem Engelbrecht op hierdie zaterdag. Altijd lekker op een zaterdag en op een zondagmorgen. He. En daar is heel wat vir ons wag, maar ons sal net nou daarby kom. Ek hoop dat jy een wonderlijke nachtrus gehad het. Om ons te neem tot by ons ochendoordenking, hierdie baie mooie gospelmuziek in Afrikaans met die titel Mosterdsaad, gesing deur die manne wat geloof.

0: Ja, my van Penny Croft account The Red Cars en die New Radicals Get What You Give net voor het. Hier by Mosval Stereo op, hierdie is saterdagmorgen, die oorlosie is by byna 7:30. Ons luister verder muziek net hierna.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde.

0: Die baie bekende Paloma Blanca van George Baker Selection en haar in die 70 jare het hulle duisende en derduisende van die plate verkoop, kortspeelplate, onthou die kortspeelplate. George Baker Selection se Paloma Blanca. Die Rosie is by 19 minute, min of meer, voor 8 uur. En aan 8 uur is daar Denise net daarna, is dit die verjaardagboodskap stuur hulle sommer nou dadelik as jou laaste geleentheid om dit te doen, na 064-115-2281.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing, op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Om ons te neem tot by 8 uur en die nuusbulletin, muziek onder andere van Richard Marx, Katy Perry, daar is een graas van Max Jackson. Maar kom ons begin met die ene, ook een van die groot, groot treffers van een hele klompie jare gelede, wel, dekades gelede sekerlik, Kokomo van The Beach Boys.

Saterdag ontbyt saam met Willem Engelbrecht by Bosveld Stereo 107.5.

Ja, dat is nogal mooi, dat einde van Majosi, nee, Waiting. En voordat het ons naar de Afrikaanse muziek geluisterd van Cindy Klaasens, Lewe Nou. Die horlosie is bij so 17 minuten voor 9 uur. Net hierna, dan geloof ek op die zaterdagmorgen is het groetheid vir my.

0: Bobbe.
1: Dit is klanke van niemand anders as Bobby van Jaarsveld met My Type. Hierdie week twee plekke op en tans in posisie nommer 13 vir Bobby van Jaarsveld. Hier is uitklanke van Fatman Brian Lamai.
2: Nommer 12.

0: Musiek van Demi Lee Moore met Daai Gevoel. Voor haar het jy geluister na Fat Man se Brian Lavoie. Hierdie week in posisie nummer 12, Fat Man 1 posisie op en Demi Lee Moore 3 spronge wat sy gegee het op die ranglys hierdie week. Nou, die beurt van Rieke Snel met Jag en Visvang.
1: Nummer 10.

0: Klanke van Brendan Piper by Bosveld Stereo, hierdie een getiteld H2 Hart. Brendan in posisie nummer 7 en 2 plekke op van waar hy verlede week was. Scarlie, wag vir jou.
1: Nummer 6.

0: Dis Lanke van Evert Swart met Storm, hierdie snit van hom een plek op en tans in posisie nommer 5. Dis nou 16 minute oor 11 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Kansaf Powerbuild. Kry die kandeer gas geyser vir net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 4.

0: Dis my woord met get away, lekker dubbelgoud vir jou en jouself. Sir Games People Play. Dis 16 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

En so begin ek in die officieel die eerste muziek met Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. Ons het nou net eers begin, dis was seker, maar dankie Brian vir die afskop daarvan. De Knack is volgende met My Sharona. Maar hier, Candy Banks.

Dis dan ek die jare 70's met Mahi Sharona, net voor het Candy Benson en Hier en Nou. Ja, ek en jy is Hier en Nou bezig met groot treffers, wat nog wag in die volgende uur is dat nog groter. Intendeel, daai skatkis word net al beter en beter. Dis 17 minute oor 1, hierdie is Wesna met Avontuur.

Ek het ook definitief 'n avontuur wat voorlê nog in hierdie volgende paar ure en hierdie was Wesnamiddag avontuur. Hank Squires, binnenkort is hy ook gehoor, hy afgestof uit die jaren 60's met That's What Love Will Do. Maar eers, die man, sy naam Dieter Bullen, was ook deel gewees van die groep Modern Talking. Blue System, mijn sorry, little Sarah.

0: Oeg, hoor eens.
1: Het is zondag weer kerk, ek moet maandag weer werk, maar nou is al die manne terug op die dorp.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Het sal lekker wat hier in my nou terug in tyd in, is Charlie Makes the Cook en Boys and Girls. Is goeiemiddag, weer eens vanaf Gilbert Bosch, ek en jy gaan luister na Krizan en sy sing van vanavond. Ja, saterdag aand, het is ons die beste tyd van die week in Tendel. Ja, dis is saterdag aand. Callum Scott en Leona Lewis en You Are The Reason, maar hier is Desmond Welch en hy sê, kom lewe in my.

En ons is stem van Krizan en vanavond, net Callum Scott, wat Leona Lewis was voor het met You Are The Reason en Desmond Wells, Kom Lewe in My. Dis weer eens goeiemiddag, welkom, ek en jy het nog heel wat te wag. En kan jy die rol televisiereeks onthou, Orion? As ek recht kan onthou, was dit Neil Sutherland wat die hoofrol gespeel het, die hoofkarakter in die televisiereeks. En daar was een snit wat gebruik was vir die televisiereeks destijds. En ek moet sê, ek het verlief geraak op die snit. En dit is bitter min wat ek sê, ek is gaande oor Afrikaanse treffer. Maar hierdie ene is verseker een van daai op my hande wat ek kan tel, as ek het so kan stel. Nou, hierdie ene definitief naam gemaakt, speciaal net daai ene vir Orion. En hy het goed gedoen, baie baie goed. Baie baie treffers ook, wat hy nog op sy naam ook het. Maar hierdie ene is een baie bekende ene. Dis Jan Blom en Groendrij.

Sal is een van Suid-Afrika se bestes, en is Jan Blom se groentery. Ons het binnenkort een plaaslike treffer. Ek lag elke keer as ek net die man se naam moet lees, dan dink ek al aan al sy dinge wat hy al gejaag het. Maar nie te minne gaan later vertel waarna ons geluister ons ook vir Savage Garden, die baie bekende Affirmation. Maar kom ons maak het draai nachtklap, sommer daar in Pretoria, Middelstad destijds was daar plek met die naam van Terrace. Kan jy dit onthou? Hierdie was een enorme treffer daar. Dis die groep van Van en Kalamalov.

0: Kelsey Ballerini met Peter Pan, and it's for Barry White, and you're the first, the last, my everything, and dan Collective Souls Run. En dis die drie, en dan wat ons hier afgerond het. Ons gaan binnenkort de volgende ene bedreig, ek en jy, en een baie bekende groep. Destijds was hulle ook wel bekend geweest voor I Wanna Know What Love Is. Ongelooflike mooi in die van hulle. Maar hier kom nog een treffer, net na die break.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026, Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Juffels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsperrings en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur en welkom, jy luister na Bosveld 107.5 FM. My naam Gilbert Bosch en geselskap tot so skuins voor 5. Ons begin hierdie uur met Foreigner. And that was yesterday.

0: So vreemd is natuurlijk. Wanne Arletty met Zanzibar, net voor de Dillians rocking in the 90s en die beginne Jane Whedlin, Rush Hour. Ja, daar net van my beslis laat rits. Die volgende enige van my nog erger laat rits. Ek hoop het die stoel ou. Nou ja, kom ons kyk maar wat gebeur. Na die breek gaan ons bykie Robrente toe ween. Dit is my laatste uur dat ek samen deerspandeer, so ons gaan die beste maak van hom.
1: Raai jy nog een kar wat petrol drink soos een doorskameel? Ontspan, daar is een slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slechts 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wacht, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan een R25,000 mol koopbewijs wen. Minder petrol, meer koop. Rai slim. Rai Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50-75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Dis vir hier, goeiemiddag en baie welkom. My naam Gilbert Bosch, helaas hier saam met jou. Ons begin om, ons stuig op, ek en jy, met Kenny Loggins, playing with the boys, and I drop in die Top Gun.

Dit was net van Pieter Koen en die een ding wat ek doen. Ek het gesin dat my nou terugvat na my kinders daartoe. Die rede daar agter gaan ek nou vertel. Die Campbells het ek ook, maar so is oor 'n keer van nou af, saam met die groep CH2 en hy sexy life. Maar as jy is nou, dan het ek die sin waarvan ek praat, wat van my vader my jonger daartoe. En ja, daar destijds, ons ouers en families het gewoonlik maar verskrikkelijk baie by mekaar gekom en dan partijkies gehou. En hierdie was 'n groot treffer gewees. Hy het op elke partijkie gespeel, vir een of ander rede. En tot vandag toe het ek geen idee hoekom dat het so geniet het nie. Dis Gene Knight met My Toot-toot. Ja, daai is interessant. Bo Anderson en Bunny Paul hier is aan die beurt met hulle weergawe van die bekende supertreffer van ons koning van rock'n'roll, Elvis Presley. Nepokantus, Suspicious Minds. Goeiemiddag, welkom. My laatste hier saam met jou, binnenkort groet ek.

Barneveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

Daai sexy lyfie, kom om te my styf, dit raak cool, jy na die bespoor. Die Campbells met CH2 en sexy lyfie. Jean Knight, voor het was ook een lekker ene geweest, ne? Nou, kom ons gaan aan, vir oulaas, gaan ek nie nog een bykie rondrit, en daar die plek Coconut Island. Daar gaan jy nou zo'n toevat. Prop, met die Bosveld vakantie en hierdie ene, vat ons een bykie terug in tijd en hy dans net zo lekker. Betty Ryan, and love is the name of the game.

Prop met Bosch al vakantie, net voor de Patty Ryan, ek het daar was allemaal muziek, ne? Love is the name of the game, ongelooflike sin. Ja, dit is tyd vir my om te sê tot ziens, ek maak spasie vir andere esterreise in vir Reno Pienaar, en wie op die saterdagmiddag, is laat saterdagmiddag en vroeg saterdag aand, het hy gewoon geselskap hou van my, of Gilbert Bosch het morgenmiddag om 1 uur, dan het ek en jy weer die lui lekker sondagklinke, geniet hulle altyd saam met jou. Voor my kind af, geniet die reis nie saterdag aan, veilig wees, en natuurlijk vir sy op die paie reis veilig. Voor my kind af, kyk nie saaf, kyk moe nie gesin, veilig bly en bly gezond. Liefde groete van Iso Dijs, en dan groet ek jy minuut langer van Aviki met Wake Me Up, Tears and Joys A Go, en dan nog een ou bekende op plaatsen geboren met Cloud, met Save Me. Ja, voor my kind af, tot morgenmiddag om jy nie, geniet die geselskap van andere reis, tot ziens. Hard, maar!

Ja, dit is hoe dit voel om ingeskakel te wees by die regte radiostasie 107.5 op FM. Dit voel soos Just Another Day in Paradise. Ja, dit was Bertie Higgins wat die eerste muziek vir ons afgeskop het. En weer eens een hartelike goeie naand van my kant af, Andre Esterhuize, jou gasheer hier by die Hart van Goud. Hoop, glo en vertrou dat het sommer baie, baie goed gaan met jou daar buiten. En vanavond my voorreg om te kan instaan vir collega daar weg is sy naam, Reino Pienaar, sjoe, amper dink ek dink aan Roan Pienaar, ja, ek moet nou nog gewoon raak aan dit, nou, Reino Pienaar, Roan Pienaar, ja, die twee is daar maar baie na mekaar, maar ja, dit is my voorreg om hier te wees, ek geniet elke liewe oomblik daarvan, hoekom, want die saterdagavond is lekker, ons maak lekker muziek, dit is lekker om saam met jou ingeskakeld te wees. Gepraat van lekker luister muziek, hier is Four Non Blondes met die groot treffer van hulle, WhatsApp. Goeienaand en welkom.

0: Andrei Esterhuizen by Bosveld Stereo 107.5 FM.
1: Nou right, dan trek ek om net, ek gaan nou so...

Cool and the Gang, Get Down On It. Seker een van die bekendste snitte in geschiedenis. Ek wonder of daar ooit een TV-reeks of een film was, waar daar ene nie iewerster gespeel het nie. Dit is net so synoniem met die 70s, is dit nie. Matouma en Becky Hill volgende hier by Bosveld, hier is Valse Laam.

Afrikaanse klanke van Eon, meer as goud, meer as silver. En toe voor dit. Een man wat bekend staan as the king of country, dit is natuurlijk meneer George Strait, Living and Living Well. Maar net een van sy 60 nummer 1 treffers. En daai ene gaan altyd goed af. Twee snitte, dan kom ons uit by ons weervoorspelling. Ons begin het met Mean Mr. Mustard. Hierdie is hulle verwerking van Build Me Up, Buttercup.

Chris Norman, Susie Quattro, Stumbling, en Chris Norman natuurlijk voorheen een lid van die supergroep Smokey geweest, en jy kan het nog steeds hoor in sy muziek, die baie kenmerkende Smokey klank wat deerkom. Show what Diddy is volgende, hierdie is Under the Moon of Love.

Jessie, kan ons saam met Karen Ferreira, as ek jou soek en voor het show, Wadi Wadi, so Under the Moon of Love. Bring ons uit by 10:45 en Magnus Carlsen met My Freedom. Jy luister op Bosveld Stereo.

Dit was Melanie, Your Love Don't Bother Me, voor het Neil Somers, saam met John Boucher, Annie Bosveld en Magnus Carlsen, sy My Freedom. Nou, as jy bezig is om saam te speel met die ontplofcompetitie, kan ek jy nou al waarskie. Ek gaan Michael Bolton speel, en net daarna gaan jy daar ontplofcompetitie hoor, voordat ons oorgaan na Jennifer Zamudio toe. So net een vriendelike waarskieming, sit so lang reg. Is Michael Bolton, I Found Someone.

The Ohio Express, yummy, yummy, yummy. Al die pannen uit die 1960s uit en dekade, een era wat muziekgrense gebreek het, nie waar nie. Wel, so kom ons dan nou amper aan die einde van nog een dag. Ons het tyd vir die drie snitte voordat ons uitkom by ons late aand oordenking. Kom ons begin, Melissa Jane met Glij.

Die legende Blaise Bridges met vier woorde. So van legendes gepraat, voor hom was het Phil Collins, Against All Odds. Ek sien dit gaan nie so goed met Phil se gezondheid, die is daar nie, hy het opgehou toer. En ja, ernstige probleme met sy rug. So, dit is vir hom baie moeilik om op die verhoog te verskyn, maar wat een legende, wat een muzikant nie. Soveel talent, dromspeler, liedjie skrywer, sanger, dit hou net nie op nie. Eli Holcomb, volgende hierso, by Bosveld, I Will Carry You.

Plaaslike klanke van Jani Bey met Nevermind Ellie Holcomb voor het I Will Carry You. Bring ons uit by 29 minute voor die uur. Amper tyd vir my om te groet en oor te gee aan collega John Lombard volgend. Ek sien, kom ons kyk wat lê nog hier en wag voor het ons klaar maak. O, daar is soveel goeie muziek nog. Ons gaan vir jou volgende Neil de Pree en Shanae Grabie gee met Engel in my hart. So bykie later is daar ook muziek van Ray Dillon. Ga jy Korsten maak een draai voor het ek huis toe gaan en hier op die einde van die uur. So baie, baie mooi ene van Brad Paisley, Alison Krauss, een whisky lullaby. Sondagochtend muziek sou ek het noem. Hier so is Neil de Pree, Shanae Grabie, Engel in my hart.

as jy nou daar op die stoep sit in Amerika of waar ook al. Hoop ek nou nie jy te hard saam met daai enige sing en mamma sit langs jou nie. Kyk, dit kan ons nou net ai, huismoelies veroorsak. Maar nietemin, daai was 'n mooi snit van Julio Iglesias en Willie Nelson met hulle weergawe van To All the Girls I've Loved Before. Voor hom Backstreet Boys, Incomplete. Nou ja, ek hoop het gaan goed. Ek sien nou die onder 20 kampioenskappe is ons aan die gang, die wereldkampioenskappe waar in Suid-Afrika dan ons nou laas jaar bo uitgekom het. Hulle het nou laas nacht gespeel teen Uruguay. Magdag was dit nou vir jou een ding. Ek sien hulle het gewen 104 teenoor 7. Kan jy nou meer? 104 is seker een cricketwedstrijd gewees of iets, ek weet nie, maar 104 en net teenoor 7. Sjo. Ja, kyk, dis mos nou die ronde 1 van die kampioenskappe. En daar is nog hoop wat voorlees, so, ja, kom ons klim achter die manne, en ons glo hulle gaat om weer huis te bring, die jaar. Ons kruip na 2 uur toe hier by Bosveld Stereo, en daar is 'n paar mooi snitte nog voor ons klaarmaak met die uur. So ja, bly ingeskakel. Hierso is Monique met Treine, en dan West, I Can't Stop Loving You. Oeh, dis haar maar mooi.